0: Willem, kapper voor naar Albo.
1: Wat is dit?
0: Voor naar Albo at 994, so Street Road 7.